Ja, hallo allemaal. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Triple Dutch. En je luistert naar de Global Voice. Waar je natuurlijk 2 uur lang kan genieten van mooie Nederlandse en Belgische muziek. We hebben een hoorspel en natuurlijk ook weer een blokje comedy voor je. Dus stay tuned zou ik zeggen. Relax en luister naar de Global Voice. En ik begin zo dadelijk met Zuster Zonnebloem. Een track die heet Waveforms and Formless Waves. Als je een verzoekje hebt voor dit programma, dan ben je altijd van harte welkom. Je kan een e-mailtje sturen aan aad@theglobalvoice.info. aad@theglobalvoice.info.

Ja, mooi begin met de zuster Zonnebloem en Waveforms and Formless Waves. En hier is Yves Berendsen. Is dit het begin?

is. Iedere woensdag van 11 tot 1 UTC. Het programma heet Triple Dutch. Je kunt er niet omheen.

Ja, oké, dat was nog een nummer van Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Pocket Filled with Seeds. Hier is nog een nummer van Zuster Zonnebloem.

Ja, oké, je luistert naar de Global Voice en dit is Triple Dutch. Je hoort nog een nummer van Zuster Zonnebloem en Pockets Filled with Seeds. En daarna alles wat je wil van Young Internet. En hier is Jorik van Noorden.

0: Some of the sweetest sounds in nature are made by birds, and some of the sweetest sounds in human music are made by acoustic instruments. And it's these sounds Chip Colcord will bring you every Sunday at 21 hours UTC in a program he calls Out of the Woods. If you're not impressed with the sound of heavily amplified guitars, synthesizers, sample instruments, then Out of the Woods is the program for you. Acoustic music is thriving in this technological age, and Chip Colcord will bring us the very best. If your musical taste stretches to folk, bluegrass, country, or in fact any kind of acoustic music, then Out of the Woods is the very program for you. Out of the Woods, Sunday, 21 hours UTC, and also available from our program gallery.
1: Ja, oké, dat was muziek van Jorik van Maurik. Je luistert naar de Global Voice en dit is Triple Dutch. En tijd voor ons wekelijkse hoorspel. Vandaag is dat het hoorspel Winnie de Geleidemens.
2: Ik heb de pest in.
3: Alweer?
2: Waarom zou ik niet de pest in hebben?
3: Omdat het geen bal helpt.
2: Ik heb trouwens wel alle reden toe.
3: En ik dan niet?
2: Jij verwerkt het gewoon gemakkelijker.
3: Hé, Winnie. Het helpt geen zeer of je hier zit te verzuren.
2: En jij denkt nog altijd dat we wel een baan zullen krijgen. Ik zie het niet meer zitten. Al die jaren op de sociale academie. Verspilde tijd.
3: Ah, doe toch niet zo stom. Is de krant er al?
2: Je denkt zeker dat er een baan voor je in staat.
3: Ik denk dat er een voor jou in staat. Misantroop.
2: Zal ik thee zetten?
3: Ja, lekker. Goed idee.
2: Hebben we nog wat lekkers?
3: Ja, ik geloof dat er nog een stukje cake zit. In dat groene trommeltje onder in de kast.
2: Weet je?
3: Nee.
2: Weet je, soms ben ik bang dat je weggaat. Dat je bij een vriend gaat wonen. Enno bijvoorbeeld.
3: Oh, misschien vraagt Enno jou wel.
2: Je spot ermee, Edith. Maar ik zou het je verschrikkelijk missen.
3: Jij ziet waarachtig overal misère.
2: Mannen houden van mooie vrouwen.
3: Oh, je wilt toch niet zeggen dat ik mooi ben, hè?
2: Ach, wat is mooi?
3: Nou, ik in ieder geval niet.
2: Ik ben lelijk.
3: Oh, soms vind ik je toch wel zo'n prut, hè? Je weet best dat je niet lelijk bent. Je wilt gewoon de zieligheid uithangen. Hier. Stop een stuk cake in je mond en zaan ik niet.
2: Ik denk dat ik jaloers ben.
3: Jaloers op mij? Ik heb van mijn leven nog nooit zo'n onzin gehoord.
2: Ik heb zin om te huilen.
3: Nou, je gaat je gang maar.
2: Ik ben toch niet zo rot tegen me?
3: Ik doe niet rot, jij doet rot. Wees dan toch eens een beetje flinker. Haal die krant en ga advertenties spellen. En als er vandaag niks in staat, dan staat er morgen wat in. En als er morgen niks in staat, nou, dan is er overmorgen ook nog. Geloof, hoop en liefde. Zet dat maar in je banier.
2: Ben je nou kwaad?
3: Ach, kwaad is een groot woord, maar... Oh, ik word soms kotsmisselijk van je, hoor.
2: Goed, ik ga de krant halen.
3: Ja, dan ga ik lekker thee zetten. Oké?

0: Edith?
1: Ja?
0: Moet je horen. Gevraagd geleide mens. Goed getraind, betrouwbaar en gehoorzaam.
1: Ah, het zal geleide hof moeten zijn.
0: Salaris nader overeen te komen.
1: Wel, nee. Ze bedoelen natuurlijk de prijs, joh. Waarschijnlijk een vergissing. Staat er verder nog wat in?
0: Ik ga erop af. Ik geloof nooit dat dat een vergissing is.
1: Interesse of nieuwsgierigheid?
0: Wat maakt dat uit? Ik ga solliciteren.
1: Nou, het lijkt me een uniek beroep.
0: Ik ga vanavond.
1: Nou, bij jou is het ook hol of stilstaan, hè? Kijk wel uit waarin je terechtkomt, want misschien is het een mop.
2: Ga zitten, Winnie. Waarom denk je dat je geschikt bent voor deze job? Ben je gehoorzaam, betrouwbaar en goed getraind?
0: Als ik eerlijk ben, weet ik niet precies wat bedoeld wordt. Wat de functie inhoudt.
2: Ik bedoel precies wat ik vraag. Een geleide mens. Je ziet dat ik blind ben. Zonder geleide is mijn bewegingsvrijheid nogal beperkt.
0: Maar waarom een geleide mens in plaats van een geleide hond?
2: Ik wil het een hond niet meer aandoen, Winnie. Het is geen gemakkelijke baan.
0: U had een hond.
2: Ze is dood. Maar goed, ze zal wel in de hondenhemel zijn. Dat verdient ze.
0: Wat zal ik moeten doen?
2: Wat Lola deed.
0: Lola?
2: Een hond.
0: Oh. Maar wat deed Lola dan?
2: Klaarstaan. Altijd klaarstaan. Gehoorzaam aan mijn grillen. Ik hou ervan in de regen te lopen. Ik hou van storm en hagel.
0: Hield Lola er ook van?
2: Lola vond het niet prettig, maar ze protesteerde niet. Ze ging altijd gewillig mee. Zou jij dat ook doen?
0: Ik hou van regen en wind. En ik vind het lekker als mijn haar nat wordt.
2: Dat komt mooi uit. Hoe voelt jouw vacht, Winnie?
0: Mijn vacht?
2: Je haar.
0: Nou.
2: Kom eens hier. Ten slotte moet ik met mijn handen kijken. Nou, kom dan. Weet je wel, gehoorzaam enzovoort. Mag ik even voelen?
0: Ja.
2: Goed haar. Beetje ruig en dik.
0: Ik had het liever fijn en zacht.
2: Dit lijkt op hondenhaar, op Lola's haar. Je haar is prima, Winnie.
0: Ja. Maar dat zal wel niet voldoende zijn.
2: Nogmaals, het is geen gemakkelijke taak. Jij bent mijn bril. Ik zet je op en ik leg je weg. Er is geen geleide mensenschool, dus je opleiding krijg je van mij. Ik kan je een goed salaris geven, want ik ben niet onbemiddeld. Een plezierige bijkomstigheid voor een blinde. Ik stel voor dat je er eens rustig over nadenkt.
1: En? Je hebt het een hele tijd uitgehouden, zeg. Nou, vertel op. Helemaal vanaf het begin.
0: Hij heet Steven Groothof. En ik schat een jaar of 40.
1: Blind?
0: Ja.
1: En waarom zocht hij een geleide mens? Waarom neemt hij geen hond?
0: Hij zei dat hij het een hond niet meer wilde aandoen.
1: Een mens wel?
0: Misschien houdt hij meer van dieren dan van mensen.
1: Nou zeg. Had hij een beroep?
0: Daar heeft hij het niet over gehad.
1: Oh, waarom heb je het niet gevraagd?
0: Dat durfde ik niet. Hij straalde een soort autoriteit uit. Hij stelde de vragen. Er stond wel een schrijfmachine op zijn bureau. En ik heb ook een vleugel gezien.
1: Wat moet jij precies doen?
0: Altijd klaarstaan.
1: Oh, leuke baan.
0: Beter wat dan niks.
1: Heb je ja gezegd?
0: Nee, nog niet. Ik moet er nog over nadenken.
2: Ja, dus.
0: Als u het met me wilt proberen.
2: Je zult het vast beter doen dan Ellie.
0: U hebt het al eerder met een geleide mens geprobeerd.
2: Ellie was de hond na Lola.
0: Oh. Is ze ook dood?
2: Terug naar school.
0: Was ze niet goed?
2: Na Lola is niemand goed. Zelfs jij als mens zal een harde dobber hebben Lola te vervangen. Lola bezat een bescheiden overwicht. Ze was intelligent, aanhankelijk. Bovendien zag ze er stoer uit. Als een soort veiligheidsagent.
0: En Ellie?
2: Ellie was net een jonge kat. Even zacht en even speels.
0: Had ze geen opleiding gehad?
2: Niet iedereen voldoet in het vak waarvoor hij is opgeleid.
0: Ik begrijp het. U wilde haar niet meer.
2: Ze was warm en lief, maar mijn beschermengel heeft een zware tijd achter de rug. Ik heb nooit kuilen voor anderen gegraven, maar ik viel er wel in, ondanks of misschien dankzij Ellie. En ik zou een verhandeling kunnen schrijven over de onverzettelijkheid van lantaarnpalen. En dan was er nog iets. Ellie luisterde niet. Soms mocht ze los, maar als ik er riep, dan kwam ze niet. En dan stond ik een beetje in de leegte te graaien.
0: U schaamde zich.
2: Met Lola was ik iemand. Met Ellie was ik niemand. Ben jij ooit niemand geweest? Dat is een raar gevoel. Ook een angstig gevoel. Want niemand bestaat niet. Niemand zie je over het hoofd en soms lach je om niemand. En je vergeet dat je kwetst omdat niemand niemand is.
0: Een mens zonder werk is ook niemand. Het is net alsof je je ziek meldt en stiekem naar het strand gaat, dan zit je ook met een schuldgevoel. En als je aan het zonde bent, dan denkt de buurman, ze teert op mij centen. Komt Ellie niet meer terug?
2: Nee. De hond erkende mij niet als baas, misschien omdat ik geen vertrouwen in haar had. Ze was zo anders dan Lola, zoveel minder dat ik onzeker en gespannen werd. Dat is voor niemand goed en zeker niet voor een geleide hond.
0: Heeft u wel vertrouwen in een geleide mens?
2: De tijd zal het moeten leren.
0: En ik zal mijn best doen.
2: Daar ben ik van overtuigd.
0: Ik kan niks bijzonders. Ik ben maar heel gewoon.
2: Ik vind jou niet gewoon. Wie solliciteert er naar een baan als deze? Jij was de enige.
0: U had dus geen keus. U moest mij wel nemen.
2: Wat mankeert er nog meer aan je?
0: Edith zegt dat ik somber ben. Niet moedig.
2: Wie is Edith?
0: Mijn vriendin met wie ik samen een flat heb. Misschien niet lang meer. Ze heeft nu een vriend.
2: Arme Winnie. Maar je haar is mooi.
0: Hondenhaar.
2: In deze baan een pluspunt voor jou. En nu ter zake. Wanneer kan je beginnen?
0: Nu als het moet.
2: Oké. Nu.
0: Oh, mijn voeten. Morgen doe ik andere schoenen.
1: En ik dacht dat ze je zo lekker zat.
0: Voor een geleide mens deugen ze niet. Hij heeft me toch laten lopen.
1: Hoe lopen jullie? Je hoeft tenslotte niet in het tuig.
0: Ik geef hem een arm.
1: Heeft hij geen blindenstok?
0: Ja, hij heeft er wel een. Maar hij heeft hem niet gebruikt toen ik met hem op stap was. Je kan die dingen in elkaar klappen. En hij stopt hem in zijn jaszak.
1: En wat hebben jullie gedaan?
0: Gelopen. Gelopen. En nog eens gelopen.
1: Ja, maar toch wel ergens naartoe.
0: Nergens naartoe. Hij zei, je eerste opdracht is niet moeilijk. Breng me nergens naartoe.
1: Oh, en is dat gemakkelijk? Iemand nergens naartoe brengen?
0: Eigenlijk niet. Je mist een doel.
1: Ja, en jij hebt een doel nodig. Ja, toch?
0: Ik ga je zwerven leren, zei hij. Zwerven is een kunst.
1: Een wonderlijke man.
0: Ja.
1: Maar ja, zelfs als je zwerft, dan kom je toch ergens terecht.
0: Maar het geeft niet waar. Je kan niet verdwalen. De ene straat is net zo goed als de andere. Je kunt niks fout doen. En dat is een veilig gevoel.
1: Eerste les is zelfvertrouwen dus.
0: Zou het?
1: Ik denk het. Praten jullie onderweg?
0: Niet veel.
1: Ja, maar jullie zeggen toch wel wat?
0: Toen we langs een vaart liepen bijvoorbeeld, zei ik, hier is water. En toen zei hij, ik ruik het.
1: Waar was dat?
0: Ik weet niet. Een vaart met eenden. We hebben naar de eenden gekeken.
1: We?
0: Hij zei, ik hoor eenden. Laten we even gaan kijken.
1: Ja, maar hoe kon hij ze zien?
0: Ik zei dat er 5 eenden waren. 1 woord met 4 vrouwtjes. Gelukkige woord, zei hij toen.
1: Houdt hij van vrouwen?
0: Hij houdt van honden.

0: Ben jij daar, Winnie?
1: Ja.
0: Heb je mooi gemaakt?
1: Voor zover dat mogelijk is.
0: Niet zo bescheiden. Laat me je jurk eens zien. Fluweel. Zacht als de vacht van Ellie.
1: Zacht als Ellie, ruig als Lola, zie daar Winnie de geleidemens.
0: Vind je het vervelend om vanavond te werken?
1: Nee, dat niet. Alleen een beetje eng.
0: Ik verheug me op deze avond. De huisconcerten van de familie Brunt zijn altijd heel bijzonder.
1: Ik voel me niet zo op mijn gemak bij vreemde mensen.
0: Hoe kom je toch zo? Weet je, Winnie, dat de waarde van je persoonlijkheid afhangt van de geestelijke bagage die je zelf meedraagt? En jouw bagage is zwaar genoeg. Kom, we moeten gaan.
2: Hey, ben je nog op? Hoe was het?
1: Mooie muziek. Mooie mensen.
2: Is het verbeelding van me of klinkt je oordeel nogal negatief?
1: Je verbeeld je niks, Edith. Ik hou niet van dit soort mensen.
2: Jaloers?
1: Al ben ik dan maar een geleidemens, ik wil wel gezien worden. Ik denk dat ze tegen Lola aardiger zouden zijn geweest. Steven zei...
2: Steven?
1: Ik mag Steven zeggen. Nou, hij zei... Je gedraagt je als mijn schaduw. Je geeft geen kikkers op je trappen. Ik voel het wel, zei ik. Zelfs ik voel het, zei hij. Hij is aardig.
2: Waarom schreeuw je niet eens een keer? Het is je eigen schuld dat mensen zo op je reageren. Je hebt een veld vol afweer om je heen. Een soort mijnenveld. En niemand heeft zin om te exploderen. De opruimingsdienst...
1: Ik doe het niet expres. Ik weet wel dat ik vaak op een afstand ben. Maar als ik me ervan heb overtuigd dat iemand me niet kwaad gezind is...
2: Je moet eens van een ander standpunt uitgaan. Iedereen is aardig. Zo niet, dan wordt het tegendeel wel bewezen. En dan kun je altijd nog een mijntje neerleggen. Weet je wat het is? Je bent bang van mensen. En daardoor zijn mensen bang van jou. Probeer maar eens uit. Weet je wat? We nemen een borrel. Op jouw nieuwe levensvisie.
1: Nee, ik heb al genoeg gedronken vanavond.
2: Oh.
1: Je weet best dat ik geen vrolijke dronk heb.
2: Omdat je altijd net te weinig drinkt.
1: Nou, beter te weinig dan te veel.
2: Ach, je speelt eeuwig op zeker.
1: Jij leeft er ook maar op los. Je bent vrolijk... Terwijl er niks is om vrolijk over te zijn.
2: Niks om vrolijk over te zijn? We zijn jong en gezond.
1: Ik voel me alles krap beroerd.
2: Zo. Proost. Sorry dat ik soms zo tegen je schreeuw. Hey, je gaat toch niet ziek worden, hè? Je zit wel een beetje pips. Hoe voel je je?
1: Wat?
2: Zal ik de dokter bellen?
1: Zo erg is het nou ook weer niet.
2: Zal ik wat lekkers voor je maken?
1: Ik heb nergens trek in.
2: Een beetje soep. Met veel groenten en balletjes. Of dunne soep die zo door de keel glijdt. Ja?
1: Nee, Edith.
2: Jammer. Ik heb er zelfs een trek in.
1: Je bent ook een hypocriet.
2: Ja. Ik moet me zo denken. Niemand hoeft mij ooit dankbaar te zijn. Want in al mijn goede werken zit een flinke portie egoïsme.
1: Hoe was het bij Steven?
2: Toch is maar eens even soep. Blof van de honger.

0: Lekker.
1: Wat hebben jullie gedaan? Je zal me wel een zwakkeling vinden.
0: Nou, dan gaan we weer hoor. Iedereen kan toch griep krijgen? Maar hij was natuurlijk wel verbaasd dat ik op de stoep stond. En niet jij.
1: Heeft hij aan je haar gevoeld?
0: Heeft hij dat dan bij jou gedaan?
1: Hij heeft me geaaid.
0: Dat heb je me helemaal niet verteld. Zeg, wat voel jij uit met je baas?
1: Niks. Helemaal niks.
0: Jammer, hè?
1: Hou op, Edith. Toevallig ben ik een mens die een hond vervangt. Daar moet hij nog aan wennen. Hij wou weten hoe mijn vacht aanvoelde.
0: Nou, hij heeft me niet geaaid. De vervanger van de vervanger is niet zo belangrijk. Opgelucht? Hé, lieve Winnie. Ik heb het jou meer gezegd, wat zelfvertrouwen kan het leven een stuk gemakkelijker maken.
1: Vertel maar wat jullie hebben gedaan. Hebben jullie gewandeld?
0: We hebben gewandeld en gepraat.
1: Je hebt altijd wel wat te vertellen.
0: Ja, maar denk jij weer dat je tekort schiet? Maar oké, precies.
1: Geluid is belangrijk voor een blinde.
0: Nou, misschien heeft hij bij mij wel een stilte verlangd. Ik heb hem namelijk het oor van zijn hoofd gepraat. En nog soep? Dat is er net een beetje. Ik heb een voorstel gedaan. Ja, kijk me niet zo benauwd. Een eerbaar voorstel, hoor. En ik heb niks voor mezelf gevraagd. Dat wil zeggen, ook hier is het niet louter altruïsme.
2: Ja, dank je.
0: Ik heb Steven voorgesteld een bureau voor geleide mensen op te richten. Ja, iemand als hij moet daar toch belangstelling voor hebben, anders had hij ook nooit zo'n advertentie geplaatst. Het gaat om mensen die een salaris krijgen, die hun baan uitoefenen om geld te verdienen en verplicht zijn te komen. Dankbaarheid als betalingsmiddel wordt even uit de relatie genomen en dankbaarheid als gevoelselement, dat mag blijven. Het gaat er dus om de mobiliteit te vergroten. Het is niet de bedoeling de blinde afhankelijk te maken, maar juist zelfstandig. Hij heeft zijn geleidemens, hij leent een paar ogen en voor de rest bepaalt hij zelf wat hij doet.
1: Hoe wil je dat realiseren?
0: Ja, dat weet ik nog niet, maar we hebben een land vol werklozen. Nou, een baan is een baan en de ene baan is leuker dan de andere, maar bezig zijn is goed. En bezig zijn voor geld, het geeft voldoening. Mijn arbeid is geld waard en dat voelt lekker. Nou, op deze manier wordt er gewerkt aan moreel van twee partijen. Iets in de trant van moeders helpen moeders. Jij ziet weer niet zitten.
1: Dat zeg ik toch niet?
0: Nou, ik hoef alleen maar naar je gezicht te kijken.
1: Ik zou het prachtig vinden, Edith. Maar laten we eerlijk zijn. Wie wil dan een geleidemens worden?
0: Ja, nou, en wie droomt er van belastingambtenaar te worden? Of een slager of een typiste? Het is gewoon een manier om aan de kost te komen.
1: Op Stevens advertentie kwam maar één reactie.
0: De jouwe.
1: De mijne, ja.
0: Ja, nou, maar we moeten er toch ook bekendheid aan geven? Kijk, we moeten een soort van voorlichtingsavond organiseren. Of vind je, het zou toch fantastisch zijn als het lukte?
1: Wat zegt Steven ervan? Waarom zeg je nou niks?
0: Nou, hij vindt een goed plan.
1: Maar?
0: Ja, ik denk niet dat het zo gemakkelijk is als ik het voorstel.
1: En wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat hij gelijk heeft.
1: Nou, wat wil je dan?
0: Toch proberen. Kijk, voor Steven is het niet urgent. Hij heeft geld en hij heeft jou. Maar voor mij is het wel urgent. Ik wil werken, ik wil iets doen. Iets dat de moeite waard is en niet voor niks. Ik wil ook geld verdienen. Ik ben niet zo dat vrijwilligers type. Klinkt misschien reuze onaardig, maar toch lijkt betaalde hulpverlening me gezonder. Hier vroeger, toen woonde er bij ons in de straat een vrouw die altijd in bed lag. Er was iets mis met de longen of zo. De vrouwen in de buurt die deden boodschappen voor haar, die kookten of deden de was en niemand wilde er iets voor hebben. Aardig, hè? Maar op woensdagmiddag dan stuurden ze wel hun kotertjes om bij haar televisie te gaan kijken. Nou, ze haatte die middagen. Maar wat kon ze zeggen? Wat had ze te klagen? He, ze kreeg toch immers hulp voor Nop en Niemendal? Ze kon best eens iets terug doen. Nou, dat deed ze dan ook, maar anderen bepaalden wat zij moest doen. Ik vind dat vernederend. Hier, er zijn tandemtochten voor blinden. Wist je dat? Iemand die blind is, heeft een voorrijder nodig. En hoe komt hij eraan? Vrienden, kennissen, vrijwilligers, liefdewerk, oud papier. Zou het nou niet zalig zijn als je gewoon maar kunt bellen als je zin hebt om te fietsen?
1: Niet iedereen zal het met je eens zijn.
0: Ja, ik weet best dat er mensen zijn die geen dankjewel verwachten en die er eerder behoefte aan hebben om dankjewel te zeggen. Maar toch blijf ik erbij dat vrijwilligerswerk niet nodig zou moeten zijn.
1: Steven zal jou wel veel liever hebben dan mij.
0: Oh. Heb je weer wat bedacht?
1: Ik voel het.
0: Je zwamt.
1: Ontken het maar niet, Edith. Je hebt veel meer initiatief dan ik.
0: Hij heeft mijn initiatief niet nodig, Winnie. Hij heeft zelf genoeg.
1: Maar samen met jou kan hij zich meer ontplooien. Jij bent veel meer dan een geleide mens. Weet je, Edith? Je vindt me natuurlijk belachelijk. Ik durf het ook bijna niet te zeggen.
0: Nee, nee, vertel maar. Ik zal niet op je schelden.
1: Wat hangt me boven het hoofd als ik weer beter ben? Zolang ik ziek ben, zal ik het niet weten. En wat niet weet, wat niet deert. Maar wie zal er blij zijn als ik weer op de proppen kom? Jij niet? Steven niet?
0: Waarom doe je het toch altijd zo moeilijk? Als jij beter bent, dan ga jij Steven weer begeleiden en ik ga mijn plan uitwerken.
1: Je gelooft er heilig in, hè?
0: Het moet toch haalbaar zijn? Stel je voor, gewoon even bellen en er komt een geleidemens. Geen moeizaam geploeten meer op die vreemde perrons, geen angst meer voor opgebroken wegen, geen huisarrest meer omdat het waait of wijzelt of wat dan ook. Ja, Steven zou wel een robot willen. Een ding die je kunt programmeren en dat altijd in de buurt is.
1: Ik wou dat ik een robot was. Een ding zonder gevoel. Een goed geprogrammeerde robot die foutloos zijn werk doet. Een ding dat nooit twijfelt, geen wanhoop kent.
0: Dat is het nou bij jou. Jij twijfelt altijd. En twijfel maakt de mens onzeker. Je weet nooit wat je wilt en je weet ook niet wat je waard bent. Heb toch eens wat meer respect voor jezelf. Soms denk ik gewoon dat je een hekel aan jezelf hebt. Je bent nooit aardig voor je eigen ik. En dat is stom, Winnie, want die ik heb je altijd bij je. Het hoeft niemand te verbazen dat jouw ik zich onbehagelijk gaat voelen, want je roemt hem nooit.
1: Was ik maar een boom. Een boom denkt niet slecht over anderen en anderen denken ook niet slecht over de boom. Een boom denkt helemaal niet. Hij hoeft niet geprezen te worden, want hij is wie hij is. Wat je ook zegt, er verandert niks aan hem. Hij kwispelt een beetje met zijn blaadjes en verder doet hij niks. Ja. Een grote boom zijn in een heel stil bos. Een hoge boom.
0: Pas op, die vangen veel wind, hoge bomen. En bedenken ze hoe saai. Altijd op dezelfde plek. Ach, jij moet gewoon weer aan de slag.
3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben niet de schoonste in het land. Die Helba heeft er ook geen goed aan gedaan. Van huilen wordt een mens beslist niet mooier. Bovendien. Wie barst er nou in tranen uit als hij een vrije middag krijgt? Een geschenk? Zomaar. Zomaar? Hier is een kwartje voor een ijsje, daar zijn wij even kwijt. Wij, Steven en Edith. Ben ik argwanend of ben ik dom? Lijden wordt veroorzaakt door onwetendheid. Dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik ergens gelezen. Wijsheid kan dat lijden weer opheffen. Dat heb ik ook gelezen. Zonder wijsheid kom je dus niet veel verder. Zit ik wijsheid? Het zou wel prettig zijn. Want zo kan ik niet doorgaan. Vind je wel, Winnie, geleide mens? Geleide mens. Geleide mens. Het klinkt mooi. Ik denk dat het op een beroepenlijst hoog zou scoren. Wat wil je laten worden? Geleidemens. Het is een goed idee van Edith om een team van geleidemensen samen te stellen. Alleen ik zal er geen deel van uitmaken. Misschien kan ik eens bellen, later. Geleidemens zoekt geleidemens. Is dit wijsheid?
4: Winnie, de geleidemens. Een luisterspel geschreven door Toos Staalman. Guikje Roethof was Winnie. Angelique de Boer, Edith. En Huib Broos, Steven. Regie, Johan Wolff.

0: check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, dat was ons hoorspel voor deze keer. Winnie de Geleidemens. Nou goed, mooi. Hier is AJ Plug en Your Love.

Ja, dat was muziek van Alan Clark, Magic. En daarvoor hoorde je A.J. Plug en Your Love. En hier zijn Gentle en de Boer. En een nummer dat heet Wanneer.

Ja, alles. Ja. Oké. Alles heette dit. En was een nummer van Xander de Bassonier. Goed. En ik heb daar nog een nummer van. Hou vandaag van mij.

Ja, het waren nog een keer Gentle en de Boer en de laatste Bitterbal. Uit België komt natuurlijk Case Choice en daarvan My Head. MUZIEK

Ja, dat was de Molukken Moods Orchestra. Ja, en daarvoor hoorde je nog een nummer van Case Choice en My Head. Tijd voor ons cabaret onderdeel. Met te beginnen met Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind het tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw. Oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laat we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop boven op je kop. Dat is een tikje moderner geworden. Dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mij altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je die sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien, de kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Een schone vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar stafstuderen mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Bling, bling, bling, bling. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht deze volgende patiënt vervoeren. Pijnloze behandeling. Komt u gerust voor. Plum, plum, plum, plum.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd.
1: Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou?
0: Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten, hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, krijg je eerst een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Wat prefereert u, de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, open geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Maar dat is onzin. Maar dan ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist? Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lampen in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Hè? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat die daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zuigelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martel werkt uit de boor, de snelle boor, ken je ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk lang gas, weet je wel? Ja, doe je de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoelt hem maar even. En de langzame boor, ken je die ook? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt heel het bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... Oh. En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden en je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje hoor, dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, een behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschool, die zou er een leuk ochtendje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kan je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kan je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, Suus in de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, Suus in de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen, u zal er ook niks van merken, maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

En nu bouwt men een sporthal op de plek waar wij speelden. Ik, Tim Tattoo, en jij, Indiaan. En we joegen elkander de tientallen dood in. Ik schrok net toen ik jou na al die jaren zag staan pissen in de bosjes naast het huis van mijn ouders. Je lijkt op je vader en als je me ziet zeg je: jij bent toch Maarten? En ik zeg: hey Fred, hoe gaat het?

niet te vragen. Het was toch jouw opa, die postbode die zichzelf doodliep in zee. Aanzichten aan de vloedlijn, ze hebben alleen zijn pet gevonden. Toen hebben ze die maar begraven, dat mocht dan van de PTT.

Zeg je nou, had je me Maarten? En ik zeg, hey Fred, hoe gaat het? Je kunt een dorp wel verbouwen, veel verandert er niet. Goed, en nu loopt er een rondweg over de velden van Quick Boys. En die zijn zelfs één club nu met ons OKB. Op klompen begonnen, rood.

Zeg je, jij bent toch Neeskens? En ik zeg, hey, Kruif, hoe gaat het? Je kunt een dorp wel verbouwen, veel verandert er niet. En ik durf je niet te vragen, het was toch jouw vader, die postbode die zich ook doodliep in zee. Zijn lichaam spoelde aan op de hoek bij Den Helder. En jij ging toen niet op schoolreisje mee.

KB. En je pet. En je tas om. Ga je op bezoek bij je ouders, jongen? Vraag je. Neem jij dan even de post voor ze mee?

0: Nightclubshowen, hips don't lie, för er allihopa här på The Global Voice Fingertip Show. Och nu ska vi göra lite så här, tycker jag.
1: Hi, this is Elvis Presley and you're listening to The Fingertip Show with Jörgen Hansson.
0: Jag har med lite Elvis Presley och A Little's Conversation. Lite som man känner sig på det här, tycker jag. Shabba-da-ba-ba-ba-digga-digga-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-